0: Mountains, mountains, mountains, mountains, mountains, buildings.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.

0: right back. Nieuws op je radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedendag. Bij een schietpartij op de Nieuwe Binnenweg in Rotterdam is een 32-jarige man zwaar gewond geraakt en later in het Erasmus MC overleden. De politie hield 4 vrouwen en 3 mannen aan, van wie sommigen in een auto zaten. Het incident vond plaats rond 6:30 in de ochtend. Delen van de straat bleven tot halverwege de ochtend afgezet voor onderzoek. In delen van de Verenigde Staten geldt deze week een waarschuwing voor extreme hitte tijdens het WK voetbal. Met name bij de wedstrijd Colombia tegen Ghana in Kansas City. Ook bij de wedstrijd Frankrijk tegen Paraguay in Philadelphia wordt forse hitte verwacht. En de stadions hebben geen airconditioning. Organisator FIFA neemt maatregelen zoals drinkpauzes en volgt het weer nauwlettend. Taylor Swift en American voetbalspeler Travis Kelce geven vanavond een huwelijksfeest met ongeveer 1000 gasten in Madison Square Garden in New York, meldt persbureau AP op basis van de vergunning. Gisteren organiseerde zij een diner met 100 gasten als aftrap van de festiviteiten. Of het feest daadwerkelijk een trouwceremonie omvat, is niet zeker. De Europese Unie heeft 6 Russen op de sanctielijst gezet vanwege hun betrokkenheid bij de ontwikkeling van chemische wapens. Volgens een internationaal onderzoek waren zij betrokken bij de gifstof waarmee de Russische oppositieleider Alexei Navalny in 2024 zou zijn vergiftigd. De sancties omvatten onder meer een reisverbod en het bevriezen van tegoeden. Het weerbericht. Het blijft nog lang aangenaam. In de nacht neemt de bewolking toe en vooral in het noorden kan een beetje regen vallen. Zaterdag wordt het van noord naar zuid 20 tot 26 graden. Tot zover het nieuws op je radio.
1: Voor de beste muziek ooit gemaakt. Hits Power FM. Hits Power FM. Het is echt waar. De allerbeste muziek hoor je hier. Dit is Hits Power FM.

0: right back. Nieuws op je radio. Ik ben Sibon Jonkind. Goedendag. Bij een schietpartij op de Nieuwe Binnenweg in Rotterdam is een 32-jarige man zwaar gewond geraakt en later in het Erasmus MC overleden. De politie hield 4 vrouwen en 3 mannen aan, van wie sommigen in een auto zaten. Het incident vond plaats rond 6:30 in de ochtend. Delen van de straat bleven tot halverwege de ochtend afgezet voor onderzoek. In delen van de Verenigde Staten geldt deze week een waarschuwing voor extreme hitte tijdens het WK voetbal, met name bij de wedstrijd Colombia tegen Ghana in Kansas City. Ook bij de wedstrijd Frankrijk tegen Paraguay in Philadelphia wordt forse hitte verwacht en de stadions hebben geen airconditioning. Organisator FIFA neemt maatregelen zoals drinkpauzes en volgt het weer nauwlettend. Taylor Swift en American voetbalspeler Travis Kelce geven vanavond een huwelijksfeest met ongeveer 1000 gasten in Madison Square Garden in New York, meldt persbureau AP op basis van de vergunning. Gisteren organiseerde zij een diner met 100 gasten als aftrap van de festiviteiten. Of het feest daadwerkelijk een trouwceremonie omvat, is niet zeker. De Europese Unie heeft 6 Russen op de sanctielijst gezet vanwege hun betrokkenheid bij de ontwikkeling van chemische wapens. Volgens een internationaal onderzoek waren zij betrokken bij de gifstof waarmee de Russische oppositieleider Alexei Navalny in 2024 zou zijn vergiftigd. De sancties omvatten onder meer een reisverbod en het bevriezen van tegoeden. Het weerbericht. Het blijft nog lang aangenaam. In de nacht neemt de bewolking toe en vooral in het noorden kan een beetje regen vallen. Zaterdag wordt het van noord naar zuid 20 tot 26 graden. Tot zover het nieuws op je radio.
1: De beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. Krijg jij ook zo'n maagkramp van die generatie webstations? Luister dan naar de grootste van de regio. It's Power FM. It's Power FM.
2: Your station number one.
3: It's Power FM.

0: Hits Power FM.
1: Ik heb geleerd dat liefde tijd vraagt. Dat stilte soms meer zeggen dan geluid. Dat alles breekt wat veel te snel gaat.

0: right back. Nieuws op je radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedendag. Bij een schietpartij op de Nieuwe Binnenweg in Rotterdam is een 32-jarige man zwaar gewond geraakt en later in het Erasmus MC overleden. De politie hield 4 vrouwen en 3 mannen aan, van wie sommigen in een auto zaten. Het incident vond plaats rond 6:30 in de ochtend. Delen van de straat bleven tot halverwege de ochtend afgezet voor onderzoek. In delen van de Verenigde Staten geldt deze week een waarschuwing voor extreme hitte tijdens het WK voetbal, met name bij de wedstrijd Colombia tegen Ghana in Kansas City. Ook bij de wedstrijd Frankrijk tegen Paraguay in Philadelphia wordt forse hitte verwacht en de stadions hebben geen airconditioning. Organisator FIFA neemt maatregelen zoals drinkpauzes en volgt het weer nauwlettend. Taylor Swift en American voetbalspeler Travis Kelce geven vanavond een huwelijksfeest met ongeveer 1000 gasten in Madison Square Garden in New York, meldt persbureau AP op basis van de vergunning. Gisteren organiseerde zij een diner met 100 gasten als aftrap van de festiviteiten. Of het feest daadwerkelijk een trouwceremonie omvat, is niet zeker. De Europese Unie heeft 6 Russen op de sanctielijst gezet vanwege hun betrokkenheid bij de ontwikkeling van chemische wapens. Volgens een internationaal onderzoek waren zij betrokken bij de gifstof waarmee de Russische oppositieleider Alexei Navalny in 2024 zou zijn vergiftigd. De sancties omvatten onder meer een reisverbod en het bevriezen van tegoeden. Het weerbericht. Het blijft nog lang aangenaam. In de nacht neemt de bewolking toe en vooral in het noorden kan een beetje regen vallen. Zaterdag wordt het van noord naar zuid 20 tot 26 graden. Tot zover het nieuws op je radio.
1: Voor jouw beste muziek ooit gemaakt. Hits Power FM. Hits Power FM.

0: Je hebt ons gevonden. Het station met de hits.
1: Hits Power FM.
0: Hits Power FM.
2: Luister naar het leukste radiostation van Nederland.
0: Hits Power FM.

alles doen. Je weet wel wat ik bedoel. Maar wees voorzichtig. Wees voorzichtig met de chocolademelk. Wat zeg je, Jan? Ja, jongen, ik zal aan je denken. Ja. En rij voorzichtig naar huis, blokkenpiloten. En maar hopen.

0: na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hostingprovider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en Gordijnshop.nl.
4: Iedereen is anders.

0: Your phone, your way.
1: Ken je Radionet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. Radionet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt Radionet CarPlay, Chromecast en Bluetooth audio. Download Radionet,
2: Radionet met een D,
1: gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
3: Tapijt- en gordijnshop Emme biedt u de mooiste zonneluxe-producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos, van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emme. Laat u adviseren door een van onze adviseurs of neem een kijkje op tapijt-en-gordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hitspower FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet- en radioreclame bij Hitspower FM.
4: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hitspower FM. Hitspower FM.

0: We'll be right back. Op je radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedendag. Bij een schietpartij op de Nieuwe Binnenweg in Rotterdam is een 32-jarige man zwaar gewond geraakt en later in het Erasmus MC overleden. De politie hield 4 vrouwen en 3 mannen aan, van wie sommigen in een auto zaten. Het incident vond plaats rond 6:30 in de ochtend. Delen van de straat bleven tot halverwege de ochtend afgezet voor onderzoek. In delen van de Verenigde Staten geldt deze week een waarschuwing voor extreme hitte tijdens het WK voetbal. Met name bij de wedstrijd Colombia tegen Ghana in Kansas City. Ook bij de wedstrijd Frankrijk tegen Paraguay in Philadelphia wordt forse hitte verwacht. En de stadions hebben geen airconditioning. Organisator FIFA neemt maatregelen zoals drinkpauzes en volgt het weer nauwlettend. Taylor Swift en American voetbalspeler Travis Kelce geven vanavond een huwelijksfeest met ongeveer 1000 gasten in Madison Square Garden in New York, meldt persbureau AP op basis van de vergunning. Gisteren organiseerde zij een diner met 100 gasten als aftrap van de festiviteiten. Of het feest daadwerkelijk een trouwceremonie omvat, is niet zeker. De Europese Unie heeft 6 Russen op de sanctielijst gezet vanwege hun betrokkenheid bij de ontwikkeling van chemische wapens. Volgens een internationaal onderzoek waren zij betrokken bij de gifstof waarmee de Russische oppositieleider Alexei Navalny in 2024 zou zijn vergiftigd. De sancties omvatten onder meer een reisverbod en het bevriezen van tegoeden. Het weerbericht. Het blijft nog lang aangenaam. In de nacht neemt de bewolking toe en vooral in het noorden kan een beetje regen vallen. Zaterdag wordt het van noord naar zuid 20 tot 26 graden. Tot zover het nieuws op je radio.
1: Verzorg de beste muziek ooit gemaakt. Hits Power FM. Hits Power FM.

0: right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben Roos Meijer. Goedendag. Drie mannen die verdacht werden van betrokkenheid bij de moord op de Noord-Ierse journalist.
2: Vast in de slotverklaring van de top in Ankara volgende week. Ze willen volgend jaar 70 miljard euro geven voor militaire uitgaven. Ook spreken ze zich uit over Iran en de vrije doorvaart in de straat van Hormuz. De Amerikaanse president Trump onderschrijft de verklaring. In het Verenigd Koninkrijk is een zeldzame druk van de Amerikaanse onafhankelijkheidsverklaring gevonden, gedrukt in Exeter, New Hampshire. Het is het eerste exemplaar buiten de VS en werd in mei ontdekt in een verslag over de verovering van het schip Delton in 1776. Het document wordt tentoongesteld vanwege het 250-jarig bestaan van de VS. De werkzaamheden aan spoorwegkabels bij Rotterdam duren zeker tot maandagochtend 5 uur, meldt ProRail. Door een brand gingen maandag zo'n 200 kabels kapot, meer dan eerder gedacht. Het herstel is complex en kan maar met 4 man tegelijk in de kabel goot. Tussen Rotterdam en Zwijndrecht rijden stopbussen. Internationale en goederentreinen worden omgeleid. Een Nederlander is in Spanje veroordeeld voor zijn rol in een groot drugs- en witwasnetwerk.
1: Stil door herstelwerkzaamheden aan kapotte kabels. ProRail verwacht dat het werk zeker tot 5 uur in de ochtend zal duren. Er rijden stopbussen en internationale treinen en goederentreinen worden omgeleid. Het weerbericht. In het noorden en oosten is er vrij veel bewolking en kans op een bui. In het zuiden is het overwegend zonnig. Van noord naar zuid is het 20 tot 26 graden. Tot zover het nieuws op je radio verzorgd.
0: De beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. It's Power FM.

0: straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hosting provider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en Gordijnshop.nl.
4: Iedereen is anders.

0: Your phone, your way.
1: Ken je Radio Net al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. Radio Net is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt Radio Net CarPlay, Chromecast en Bluetooth audio. Download Radio Net.
2: Radio Net met een D.
1: Gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
3: Tapijt- en gordijnshop Emmen biedt u de mooiste Zonnelux-producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos, van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs of neem een kijkje op tapijt-en-gordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hits Power FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet en radioreclame bij Hits Power FM.
4: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hits Power FM. Hits Power FM.

0: right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben Roos Meijer. Goedendag. In een oud pand aan de Oude Koemarkt in de binnenstad van Sneek is vanochtend vroeg brand uitgebroken. De brand ontstond rond 5 uur op de 4e verdieping en was binnen een uur onder controle. Bewoners van naastgelegen appartementen zijn uit voorzorg geëvacueerd en de brandweer onderzoekt of de omliggende woningen schade hebben opgelopen. Volgens de politie was het gebruik van geweld bij een aanhouding in het asielzoekerscentrum in Zeist noodzakelijk, maar het precieze oordeel over het optreden wordt niet openbaar gemaakt. Een leidinggevende en een interne commissie hebben het optreden van de agenten beoordeeld. Van sancties tegen de betrokken agenten is geen sprake, meldt de politie. Bij een Russische aanval met zware glijbommen op het centrum van de Oekraïnse stad Sumy zijn zeker 4 mensen om het leven gekomen en raakten 27 anderen gewond. In de regio's Dnipropetrovsk en Zaporizhia vielen in totaal 5 doden na aanvallen met drones, artillerie en bommen. Eerder werden tijdens aanvallen op de grensregio Sumy en in Kiev meer doden gemeld. 3 mannen zijn vrijgesproken van betrokkenheid bij de moord op de Noord-Ierse journaliste Lyra McKee. De rechtbank deed uitspraak na een lange rechtszaak die begon in mei 2024. Niemand is tot nu toe veroordeeld voor de dood van de 29-jarige vrouw die in april 2019 werd neergeschoten in Londonderry. Het weerbericht. In het noorden en oosten is er vrij veel bewolking en kans op een bui. In het zuiden is het overwegend zonnig. Van noord naar zuid is het 20 tot 26 graden. Tot zover het nieuws op je radio. Verzorgd.
0: De beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. Krijg jij ook zo'n maagkramp van die generatie webstations? Luister dan naar de grootste van de regio. It's Power FM. It's Power FM. It's Power FM. It's Power FM.

0: right back.
1: Het is het nieuws op je radio. Ik ben Roos Meijer. Goedendag. In een oud pand aan de Oude Koemarkt in de binnenstad van Sneek brak rond 5 uur vanochtend brand uit in een appartement op de 4e verdieping. Binnen een uur was de brand onder controle en de brandweer is nog bezig met nablussen. Bewoners van naastgelegen appartementen werden uit voorzorg geëvacueerd en de politie heeft de locatie aangewezen als plaatsdelict. De politie vindt het geweld bij een aanhouding in het asielzoekerscentrum in Zeist noodzakelijk, maar maakt het eindoordeel over het optreden niet openbaar. Bij het incident trok een agent een vrouw, die zwanger bleek, hardhandig opzij, waardoor zij viel, maar zij raakte niet gewond. De betrokken agent krijgt geen sancties en de politie zegt dat niet alles gedeeld mag worden. Taylor Swift en American voetbalspeler Travis Kelce zijn getrouwd in Madison Square Garden in New York, blijkt uit een officiële persverklaring. Het paar van allebei 36 jaar hield het huwelijk grotendeels geheim en organiseerde een feest voor ongeveer 1000 gasten. Informatie over de jurk en verdere details zijn nog niet vrijgegeven. Kaapverdië is na verlenging uitgeschakeld door Argentinië op het wereldkampioenschap na een 3-2 nederlaag in de 16e finales. Doelman Vozinha ontving na afloop het shirt van Argentijnse sterspeler Lionel Messi en kreeg complimenten. De Roy Duarte, een 27-jarige Rotterdammer, maakte de gelijkmaker, maar dat bleek niet genoeg voor een plek in de 8e finales. Het weerbericht. In het noorden en oosten is er vrij veel bewolking en kans op een bui. In het zuiden is het overwegend zonnig. Van noord naar zuid is het 20 tot 26 graden. Tot zover het nieuws op je radio. Verzorgd.
0: De beste muziek ooit gemaakt. Hits Power FM. Hits Power FM.

0: Bono of Kamerbreed Stereo.
1: Zo, maar dat klinkt pittig.
2: Hits Power FM.

0: Radio, ik ben Roos Meijer. Goedendag.
1: Het geweld dat agenten gebruikten bij een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist was volgens de politie noodzakelijk. Maar het volledige oordeel over het optreden wordt niet openbaar gemaakt. De betrokken vrouw, die later hoogzwanger bleek, bleef ongedeerd. De politie legt geen sancties op aan de betrokken agenten en benadrukt dat agenten van incidenten kunnen leren. In een oud pand aan de Oude Koemarkt in de binnenstad van Sneek brak in de vroege ochtend brand uit op de vierde verdieping. Binnen een uur hadden de hulpdiensten de brand onder controle en bewoners van naastgelegen appartementen werden uit voorzorg geëvacueerd. Het pand is aangewezen als plaatsdelict en de oorzaak van de brand is nog onbekend. In Teheran zijn duizenden mensen samengekomen bij de Mosalla moskee voor het begin van de zesdaagse uitvaart van Ayatollah Ali Khamenei, die eind februari werd gedood bij Amerikaans-Israëlische luchtaanvallen. Het lichaam van Khamenei en enkele familieleden ligt opgebaard, terwijl straten en het luchtruim in Teheran en Mashhad zijn afgesloten. Buitenlandse leiders, onder wie de premier van Pakistan en de voormalige president van Rusland, wonen de plechtigheden bij. Taylor Swift en American voetbalspeler Travis Kelce zijn in het geheim getrouwd in Madison Square Garden in New York. Het modieuze paar van allebei 36 had 1000 gasten, onder wie tal van beroemdheden uit muziek, film en sport aanwezig. Adam Sandler trad op als trouwambtenaar en het modehuis Dior verzorgde de bruidskleding.
2: Het weerbericht.
1: In het noorden en oosten is er vrij veel bewolking en kans op een bui. In het zuiden is het overwegend zonnig. Van noord naar zuid is het 20 tot 26 graden.
0: Tot zover het nieuws op je radio verzorgd.
3: De beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. Krijg jij ook zo'n maagkramp van die generatie webstations? Luister dan naar de grootste van de regio. It's Power FM. It's Power FM. Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar It's Power FM.

0: heeft ons gevonden. Het station met de hits.
1: Hits Power FM.
0: Hits Power FM.
2: Je réside en Paris. Voulez-vous... Voulez-vous venir?

0: Knetterhard over je speakers.
1: Speakers.
0: 24/7 online. It's Power FM.

0: right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben Roos Meijer. Goedendag. De politie in het Duitse Erfurt heeft vroeg in de ochtend ingegrepen bij grote protesten tegen de partij AfD, die daar zijn partijdag houdt. Duizenden betogers probeerden snelwegen en toegangswegen naar de stad te blokkeren, waardoor het openbaar vervoer in Erfurt gedeeltelijk ontregeld is. De politie heeft geweld gebruikt om confrontaties bij het lokale AfD-kantoor en blokkades op te breken. In Teheran zijn duizenden mensen bijeengekomen bij de Mosalla-moskee voor de zesdaagse staatsbegrafenis van Ayatollah Ali Khamenei, die eind februari bij Amerikaans-Israëlische luchtaanvallen om het leven kwam. De uitvaartplechtigheden vinden plaats op meerdere locaties in Iran en Irak. Verschillende buitenlandse leiders zijn aanwezig en straten, luchtruimtes en het dagelijks leven zijn tijdelijk stilgelegd. Taylor Swift en American voetbalspeler Travis Kelce zijn getrouwd in Madison Square Garden in New York, waarmee dagenlange speculaties werden bevestigd. Het huwelijk vond plaats met 1000 gasten en veel beveiliging, waaronder een lijst van beroemdheden uit de sport, muziek en filmwereld. Adam Sandler was de trouwambtenaar en modehuis Dior verzorgde de bruidskleding. Het politiegeweld bij een recente aanhouding in het asielzoekerscentrum in Zeist was volgens de politie noodzakelijk. De beoordeling van het optreden door een leidinggevende en een interne commissie is afgerond, maar de uitkomst wordt niet openbaar gemaakt. Er volgen geen sancties voor de betrokken agenten. Het weerbericht. In het noorden en oosten is er vrij veel bewolking en kans op een bui. In het zuiden is het overwegend zonnig. Van noord naar zuid is het 20 tot 26 graden. Tot zover het nieuws op je radio. Verzorgd.
0: De beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. It's Power FM. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Dit is jouw beste muziekmix. It's Power FM.

0: Knetterhard over je speakers.
1: Over je speakers.
0: Speakers.
1: Speakers.
0: Speakers.
1: 24/7
0: online.
1: It's Power FM.
2: It's Power FM. Luister naar het leukste radiostation van Nederland.
1: It's Power FM.

0: Straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hostingprovider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een boxspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en Gordijnshop.nl.
4: Iedereen is anders en zoals jij is er maar één. Dus willen wij bij de Phonehouse eerst weten wie je bent en horen wat je zoekt. Pas daarna krijg je een advies dat precies past bij jou. De Phonehouse. Your phone, your way.
5: Ken je Radionet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. Radionet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt Radionet CarPlay, Chromecast en Bluetooth audio. Download Radionet,
6: Radionet met een D,
5: gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
3: Tapijt en Gordijnshop Emmen biedt u de mooiste Zonnelux producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos. Van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs. Of neem een kijkje op tapijtengordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hitspower FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet en radioreclame bij Hitspower FM.
1: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hitspower FM. Hitspower FM.

0: right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben Roos Meijer. Goedendag.
2: Oekraïne heeft grootschalige aanvallen uitgevoerd op Russische olieinstallaties bij Sint-Petersburg, waarbij volgens Russische en Oekraïnse autoriteiten onder meer een haven en olieterminal zijn geraakt. Russische luchtaanvallen op de Oekraïnse stad Soemi hebben zeker 4 mensen het leven gekost en 27 mensen verwond, onder wie een kind en haar moeder. President Poetin zegt dat Russische troepen de stad Kostiantynivka in de Donbas hebben ingenomen, wat door Oekraïne wordt ontkend. Een opwarmshirt van Wilt Chamberlain van de LA Lakers, gekocht bij een kringloopwinkel in de staat Oregon voor ruim $3, is mogelijk een $250.000 waard. Inmiddels is er bij veilinghuis Sotheby's $12.000 opgeboden. Experts stelden vast dat Chamberlain het jasje droeg in het kampioensjaar 1972. De Duitse politie heeft in Erfurt ingegrepen bij grote protesten tegen de AfD, dat daar zijn partijdag houdt. Duizenden betogers blokkeren sinds vanochtend vroeg snelwegen en binnenwegen rondom de stad, waardoor het openbaar vervoer plaatselijk is ontregeld. Bij het partijkantoor van de AfD kwamen betogers in aanvaring met de politie, waarbij geweld werd ingezet. Delen van de stoffelijke resten van het hulmeisje zijn vermist. De schedel, die eerder ontbrak, is inmiddels teruggevonden, maar de onderkaak van het meisje is nog zoek. Het graf bij Maarn is tot nu toe 5 keer geopend in het kader van onderzoek naar haar identiteit. Het weerbericht. In het noorden en oosten is er vrij veel bewolking en kans op een bui. In het zuiden is het overwegend zonnig. Van noord naar zuid is het 20 tot 26 graden. Tot zover het nieuws op je radio.
0: Dit is Power FM. Het is echt waar. De allerbeste muziek hoor je hier. Dit is Hits Power. Altijd raak. Altijd hits. Laat hem staan op Hits Power FM.
3: Let op! Alarm! Alarm! Oude alarmschijf.

0: true. Only the names have been changed to protect the innocent.
1: You want the truth? You want the truth? You can't handle the truth!
2: Sorry, boys and girls, but this is X-rated. So if you're under 18...
3: Get out, goddammit!
4: Get the point good.
5: Enough!
6: Tot 40!
7: Jaargang nummer 27, de Nederlandse top 40, toen van 4 juli 1998. Met 15 zakken, 6 zitblijvers, 4 nieuwe binnenkomers, 15 stijgers, waarvan 8 met stip, 4 met superstip en 14 Nederlandse producties. We gaan beginnen!
8: Nummer 40!

0: Daar zojuist hoorde u nummer 40, komend van 28, oftewel 12 plaatsen naar beneden, Immortality van Chili de Jong, na 3 weken notering. En nieuw binnen, op 39 krijgen we zo te horen, I Wanna Love You, Solid Harmony.
1: Nummer 39.

0: Het was op nummer 38 Cody van Janet. Na 2 weken notering stationair gebleven. En dan gaan we zo door naar nummer 37 komend van 23. Het Doe Normaal van Rob Den Boer. Een Nederlandse productie natuurlijk. En na 3 weken notering.
1: Nummer 37.
2: Doe normaal. Er zijn mensen, nou die zijn gewoon niet aardig. Er zijn erbij die doen gewoon best stom.

normaal, doe normaal, doe eens lief. Doe even niet zo raar. Waarom ben jij zo raar? Doe normaal, doe normaal, doe eens lief. Moet dat nou zo agressief? Doe normaal. Kom en laten wij niet maar vergeten. Wij geven het omhoog, wij zijn niet perfect. Maar je zou toch onderhand echt moeten weten.

0: Hey, zijn we klaar nu? Nu weet ik het wel. Hey, nou gewoon doen, dit is niet een spel. Dat kan me niks schelen. Nou doe je het weer, dus zeg ik nog maar een keer.
1: Oh nee, ik trek het niet meer.
0: Doe normaal, doe eens lief.
2: Waarom zijn je zo lekker?
0: Doe even niet zo naar. Waarom ben jij zo naar? Doe normaal, doe eens lief. Moet dat nou zo agressief? Doe normaal, doe eens lief. Doe even niet zo naar. Waarom ben jij zo naar? Doe normaal, doe eens lief. Moet dat nou zo agressief?
3: Natuurlijk een zaterdagmiddag gebeurtenis.
4: Nummer 36.

0: versie niet van No Tango Dinero van Rigueras. En dit was de versie van Los Umbrellos. Na 5 weken notering op 36 komen ze 24, 12 plaatsjes en naar beneden. En dan gaan we door naar nummer 35. Komen ze 36. I'm Not So Top van Ilse de Lange. En na 2 weken notering.
1: Nummer 35. 35.

0: De Nationale Zaterdagmiddag gebeurtenis.
1: It's Power FM.
2: De Net Top 40. Blijf dagelijks op de hoogte via Facebook. Like ons op facebook.com/denettop40.
3: Dit lied wordt ook wel eens het nieuwe Zeeuwse volkslied genoemd.

0: Die Zeeuwse kust bluft na 2 weken notering gestegen van 37 naar 34. Gaan we door naar nummer 33 stationair. My Own Mariah Carey na 4 weken notering.
1: Nummer 33.

0: 32.
1: Nieuw.
2: Samba bar. De uw kalender voor thuis?

is alleen voor handen wassen. Is geen soep. Voel me niet goed. Sambal bij. Voor thuis. Voor thuis. Voor thuis. Allemaal sambal bij. Wil je nog kalender? Alweer voor één op.

0: Het is rood en het vliegt door restaurant. Staan maar bij.
1: Nou, daar was ik niet op gekomen.
2: Sambal bij. Op en neer van dingetje in de 5 weken notering van 30 naar 32 gezakt. Straks nog een overzicht van nummer 40 tot en met 31. Maar dan moeten we natuurlijk wel eerst even 31 draaien. Die komt van 25, 6 plaatsen naar beneden. Truly, Madly, Deeply, Savage Garden. Na 13 weken notering.
3: Nummer 31.

包。

0: dat is de tweede nieuwe binnenkomer in de top 40 van 4 juli 1998. En wel op 30, Secret Love van Romeo. En straks natuurlijk nummer 29, maar eerst ga ik u vertellen dat we bijna aan het einde zitten van het eerste uur. We hopen natuurlijk dat u wel blijft luisteren in het tweede uur. Wilt u meer informatie over de top 40 toe? Ga dan naar de Facebookpagina facebook.com/de top 40 toen. Dan gaan we nu over naar de derde nieuwe binnenkomer op 29. Aladé Replay.
1: Nummer 29.

0: Nieuws op je radio. Ik ben Roos Meijer. Goedendag.
1: Oekraïne heeft afgelopen nacht grootschalige aanvallen uitgevoerd op Russische olieinstallaties bij Sint-Petersburg. Daarbij een haven en olieterminal werden geraakt. In de haven van Vysotsk kwamen volgens Russische berichten brokstukken van een drone neer en zijn in totaal 72 drones neergehaald. Bij Russische luchtaanvallen op de Oekraïnse stad Sumy zijn zeker 4 doden en 27 gewonden gevallen. Een kledingstuk dat voor ruim $3 werd gekocht in een kringloopwinkel in Oregon blijkt een opwarmshirt te zijn van basketballegende Wilt Chamberlain. Bij veilinghuis Sotheby's is daar inmiddels al $12.000 opgeboden met een geschatte waarde van $250.000. Het shirt werd gedragen tijdens de kampioensplay-offs van 1972. Rebellen hebben op verschillende plaatsen in Mali aanvallen uitgevoerd op steden als Anafis, Adjelok, Gao, Sévaré en Kenieroba. De aanvallen gingen gepaard met beschietingen en explosies in de vroege ochtend. Of er slachtoffers zijn gevallen is niet bekend. Jorinde van Klinken heeft zilver gewonnen bij het discuswerpen tijdens Diamond League wedstrijden in Eugene. Alida van Dalen pakte brons, terwijl de Amerikaanse Valerie Sion won met een afstand van 68 meter en 64 centimeter. Stefan Nillessen werd tweede op de Engelse mijl met een tijd van 3 minuten 50,50. Het weerbericht. In het noorden en oosten is er vrij veel bewolking en kans op een bui. In het zuiden is het overwegend zonnig. Van noord naar zuid is het 20 tot 26 graden. Tot zover het nieuws op je radio.
2: Altijd raak. Altijd hits. Laat hem staan op Hits Power FM.
3: The story you are about to hear is true. Only the names have been changed to protect the innocent.
4: You want the truth? You want the truth? You can't handle the truth!
5: Sorry, boys and girls, but this is X-rated. So if you're under 18...
6: Get the point.
7: Is de top 40!
8: Nummer 28!

0: Welkom terug in de tweede uur. Of misschien schakelt u net in. Dit is de top 40 toen van 4 juli 1998. 34e jaar, nummer 27. Zojuist horen u de nummer 28. Komt van 18, Turnback Time. Van Aqua naar 5 weken notering. Tevens autoalarm schijf. Dan gaan we snel door. De nummer 27 komt van 19. Oftewel 8 plaatsen gezakt. This is how we party. Van SOAB. Oftewel Zoop.
1: Nummer 27.

0: Ja, dat is een van mijn favoriete zangers uit Canada. Brian Adams, I'm Ready, in de 4 weken notering van 27 naar 26. Slechts 1 plaatsje omhoog. En dan is het nu tijd voor de klapper van de week. Op nummer 25 nieuw binnengekomen. Water Firth, Mark van Dalen, Quit en Rico.
1: Nummer 25.

0: Where Are You van Imani. Na 6 weken notering van 16 naar 24, oftewel 8 plaatsjes gezakt. En dan gaan we door naar nummer 23, komend van 25. Hoordie, 948, Moose T.
1: Nummer 23.

0: 2023. La Copa della Vida, oftewel de beker van het leven van Ricky Martin. Een 3 weken notering van 34 naar 22, oftewel 12 plaatsen omhoog. Straks doen we weer een overzicht van de nummer 30 tot en met 21. Maar zoals gebruikelijk doen we eerst natuurlijk nummer 21. En die komt van 35, 14 plaatsen omhoog met superstip gestegen. Net zoals La Copa della Vida. Die komt van 35 natuurlijk 14 plaatsen omhoog. My Way van Usher na 2 weken notering.
1: Nummer 21.

0: 25.
1: Nieuw.
0: Klapper. Van de week.

0: Power FM.
1: Top 40. De Net Top 40. Blijf dagelijks op de hoogte via Facebook. Like ons op facebook.com/denettop40.

0: top 40. Over de gehele wereld erkend als de enige echte Nederlandse hitparade.
1: De top 40 ingerold van de top 40 toen van 4 juli 1998. En wel op nummer 20, komend van 15, 5 plaatsen naar beneden. I'll Say Goodbye van Total Touch na 11 weken notering. En dan gaan we door naar nummer 19 met stip gestegen. Komt van 22, 3 plaatsen omhoog. Ik wil met je lachen. Jawel, Guus Meeuwers. Na 6 weken notering.
2: Nummer 19.

top 40. De enige echte Nederlandse hitparade.

0: Do For Love, Two Back. Na 5 weken notering van 20 naar 18, 2 plaatsjes omhoog. En dan gaan we door naar nummer 17, stationair weliswaar. Afscheid van Volumia na 14 weken notering.
1: Nummer 17.

wist ik echt meteen. De allerlaatste weken, de dagen gingen snel. Dichtbij komt het afscheid,

0: Zo, nou, dat is snel verdiend. Zeg, waarom sta jij eigenlijk steeds vooraan met de microfoon?
1: Ja, omdat ik 2 minuten ouder ben dan jij. Dat is duidelijk.
0: Waar. Dat is niet waar.
1: Ja, dat is wel waar.
2: Maar geld maakt niet gelukkig, maar gelukkig wil de geld dus. Frank en Ronald, na 9 weken notering van 21 naar 16. 5 plaatsen omhoog. We zitten weer bijna aan het einde van uur 2 van de top 40 toe van 4 juli in 1998. 34ste jaargang, nummer 27. We hopen natuurlijk allemaal dat u in het volgende uur ook blijft luisteren. En dan hoort u de ontknoping in het uur van de waarheid. Misschien heeft u de lijst al gezien en misschien ook niet. Maar wilt u meer informatie, ga dan naar facebook.com/de top 40 doen. Dan gaan we eerst naar nummer 15. Komend van 14, 1 plaatsje gestart. Say What You Want. Texas Preaching Wu-Tang Clan. Na 12 weken notering.
3: Nummer 15.

0: right back.
1: Dit is het nieuws op je radio. Ik ben Roos Meijer. Goedendag. Het Great Barrier Reef in Australië komt niet op de UNESCO-lijst van bedreigd werelderfgoed, zo heeft de VN-organisatie bepaald. Australië en de deelstaat Queensland investeerden sinds 2014 meer dan 3,2 miljard euro in bescherming, zoals het verbeteren van de waterkwaliteit en natuurherstel. UNESCO blijft wel bezorgd en verwacht in 2028 een nieuw rapport. Rebellen hebben aanvallen uitgevoerd op verschillende steden in Mali, waaronder Anefis, Agelhok, Gao, Sévaré en Kenieroba. Inwoners melden vanmorgen vroeg beschietingen en explosies, maar het is niet bekend of er slachtoffers zijn gevallen. Tuareg-rebellen van de FLA zeggen bij de aanval betrokken te zijn, maar de rol van andere groepen is onduidelijk. Het Friese paardenras kampt met ernstige gezondheidsproblemen door inteelt, doordat veel veulens worden geboren met afwijkingen. Onderzoeken tonen aan dat het ras meer dan 20 erfelijke aandoeningen kent en dat ruim een derde van de veulens afstamt van een van de 10 populairste hengsten. De Fokkerijraad adviseerde eerder een fokbeperking, maar het bestuur van het stamboek heeft dit plan niet overgenomen. Kamperen wint aan populariteit in Nederland, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek en de ANWB. Het aantal gasten op Nederlandse campings steeg vorig jaar met 9% naar 5.600.000. En 17% van de Nederlanders koos in de meivakantie voor kamperen. Vooral jonge stellen kopen vaker tweedehands kampeerartikelen en winkelketens spelen in op deze trend. Het weerbericht. In het noorden en oosten is er vrij veel bewolking en kans op een bui. In het zuiden is het overwegend zonnig. Van noord naar zuid is het 20 tot 26 graden. Tot zover het nieuws op je radio.

0: of IO, IO, het zou maar zo kunnen. Na 12 weken noteer ik autoalarmschijf, komt van 11 en na 14 drie plaatsjes naar beneden. En als je dit volgende nummer hoort, dan denk je, hè, klopt dat wel? 1998, jawel, 1998, komt van nummer 10 en die zakt drie plaatsjes. You're still the one, Shanana 2, na 10 weken notering.
1: Nummer 13.

0: with me.
1: Superstep op nummer 12, komend van 29, oftewel 17 plaatsen in mijn lijst gestegen. Come with me, Puff Daddy Future, Jimmy Page. Jimmy Page, is dat niet die gitarist van Led Zeppelin? Ik dacht het wel. In ieder geval, na 2 weken notering. Dan gaan we door naar nummer 11, komt van 12. 1 plaatsje omhoog, Last Thing on My Mind. Van Steps na 6 weken notering.

0: 40 toen van 4 juli 1998 vierde deze jaargang een nummer 27. En de nummer 10 die u hoorde kwam van 8 twee plaatsen naar beneden. Too Close van Next naar 4 weken notering. Autoalarmschijf en natuurlijk een Nederlandse productie. Gaan we door naar nummer 9. Komt van 7 twee plaatsjes gezakt. Hi van Lighthouse Family naar 10 weken notering.
1: Nummer 9.

0: Casanova. Auto met Chaos. Na 7 weken notering autoalarmschijf van 5 naar 8 gezakt, oftewel 10 plaatsjes naar beneden. En gaan we door naar de stip op nummer 7, komt van 9. Carnaval de Paris van Dario G. Na 4 weken notering.
1: Nummer 7.

0: was er eentje waarvan je denkt van 98, klopt het wel? Ja, het klopt helemaal. Follow the leader, leader. De Soca Boys na 9 weken notering van 3 naar 6 gezakt. Een Nederlandse productie in ieder geval. En dan gaan we door nummer 5, tevens een Nederlandse productie. En die komt van 6, 1 plaatsje slechts omhoog. Niet of nooit geweest. Akte en de Munnik na 5 weken notering.
1: Nummer 5.

0: Top de Peeling 5. Na 3 weken notering oud alarmschijf op de stationaire 4, moet ik zeggen. We zijn bijna beland aan de top 3. En in de top 3 van de top 40 toen van 4 juli 1998, 34e jaargang, nummer 27. Toen krijg je straks alle overzichten, maar dan moeten we eerst nog eventjes nummer 3 draaien. Met superstip gestegen, komt van 13 naar 3. The Boy Is Mine, Brandy en Monica, na 2 weken notering.
1: Nummer 3.

0: top 40.
1: Ja, zoals we doen gebruiken we weer een overzicht van de top 40 toen 4 juli 1998. 34 jaargang, nummer 27 met vandaag. 15 zakkers, 6 zittenblijvers, 4 nieuwe binnenkomers, 15 stijgers, waarvan 8 met stip en 4 met superstip. En 14 Nederlandse productie. De eerste nieuwe binnenkomer kwam op 39, I Wanna Love You, Solace Harmony. En de tweede nieuwe binnenkomer kwam op 30, Secret Love van Romeo. En de derde nieuwe binnenkomer op 29, Alade van Replay. En de klapper van de week was op 25, Waterverf met Mark van Dalen, Wit en Rico. En voor het overzicht van de top 10. Op 10 komt vannacht Too Close for Next. En op 9 komt van 7, High Lighthouse Family. Op 8 komt van 5, Casanova van Ultimate Chaos. En op 7 komt van 9, Carnival de Paris van Dario G. En op 6 komt van 3, Follow the Leader Leader, de Soco Boys. En op 5 komt van 6, Niet of Nooit Geweest, Acta en de Munich. En stationair op 4, Cut the Feeling van 5. En op 3 de Superstip, komt van 13, The Boy Is Mine van Brandy en Monica. En stationair op 2 hoorde u zojuist We Like to Party van de Venga Boys. En de

0: Nummer 1 van deze week is stationair. Jawel, op 4 juli 1998. Keto Superstar. Paris featuring All Dirty Bastard, Intra en Maya. De nummer 1 van deze week. Het wordt van mij weer tijd om te gaan. Ik weet niet of Peter Vos de volgende week ben. Maakt niet uit. Anders ben ik er wel. In ieder geval, blijf luisteren. De nummer 1 komt nu. En anders tot volgende week.
1: Dit is de top 40. Nummer 1.

nieuws op je radio. Ik ben Arno Drost. Goedendag. De toekomst van het Friese paardenras staat onder druk door inteelt, waardoor veel veulens ernstige erfelijke afwijkingen hebben. Onderzoeken tonen aan dat het ras nu meer dan 20 erfelijke aandoeningen kent. En inteelt neemt toe omdat gefokt wordt met weinig superhengsten. Het stamboek werkt aan een nieuw fok- en selectieplan dat voor 1 oktober klaar moet zijn. Kamperen wordt populairder in Nederland, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Vorig jaar steeg het aantal gasten op Nederlandse kampeerterreinen met 9% naar 5.600.000, waarbij vooral jonge stellen vaker kiezen voor tweedehands kampeerspullen. Grote winkelketens, speciaalzaken en online groepen spelen in op deze groeiende vraag. Het Great Barrier Reef komt niet op de UNESCO-lijst voor bedreigd werelderfgoed. Zo heeft de VN-organisatie besloten. Australië heeft sinds het jaar 2014 meer dan 3,2 miljard euro geïnvesteerd in het beschermen van het rif. UNESCO blijft bezorgd vanwege klimaatverandering, extreem weer en vervuiling en verwacht in het jaar 2028 een nieuw rapport. Rebellen hebben op meerdere plekken in Mali aanvallen uitgevoerd, waarbij onder meer gevochten is in Anefis, Adjalok, Gao, Sévaré en Kenieroba. In de getroffen plaatsen werd vanmorgen vroeg melding gemaakt van beschietingen en explosies. Het is niet bekend of er slachtoffers zijn gevallen en wat precies het doelwit was. Het weerbericht. In het noorden en oosten is er vrij veel bewolking en kans op een bui. In het zuiden is het overwegend zonnig. Van noord naar zuid is het 20 tot 26 graden. In de loop van de avond krijgt de bewolking vaker de overhand en vannacht koelt het niet verder af dan 16 graden. Tot zover het nieuws op je radio, verzorgd door het NNPA.

sneeuw. Ik ben gekomen om te lachen, om de blunder van de eeuw. Laat je man maar rustig slapen,

0: right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben Arno Drost. Goedendag.
2: Kamperen in Nederland is het afgelopen jaar populairder geworden, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het aantal gasten op Nederlandse kampeerterreinen steeg met 9% naar ruim 5.600.000. Vooral jonge stellen en gezinnen kiezen vaker voor kamperen en geven daarbij de voorkeur aan tweedehands tenten en gebruikte kampeerspullen. De toekomst van het Friese paardenras staat onder druk door inteelt, waardoor veulens steeds vaker ernstige erfelijke afwijkingen hebben. Onderzoek toont aan dat het ras nu meer dan 20 erfelijke aandoeningen kent en dat meer dan een derde van de veulens afstamt van een van de 10 populairste dekhengsten. Het Koninklijk Fries Paardenstamboek werkt aan een nieuw fok- en selectieplan dat voor de 1 oktober klaar moet zijn. Rebellen hebben op meerdere plekken in Mali aanvallen uitgevoerd op steden in het noorden, midden en zuiden van het land. In verschillende plaatsen waren vanmorgen vroeg beschietingen en explosies te horen. Het is niet bekend of er bij de aanvallen slachtoffers zijn gevallen en wie precies deelnam aan de gevechten. Het Great Barrier Reef komt voorlopig niet op de lijst van bedreigd werelderfgoed, heeft UNESCO bepaald. Het koraalrif in Australië ontvangt sinds 2014 meer dan 3.200.000.000 euro aan bescherming, onder meer voor verbeterde waterkwaliteit en draslandherstel. Australië moet in 2028 een nieuw voortgangsrapport aanleveren bij UNESCO.
3: Het weerbericht.
2: In het noorden en oosten is er vrij veel bewolking en kans op een bui. In het zuiden is het overwegend zonnig. Van noord naar zuid is het 20 tot 26 graden. In de loop van de avond krijgt de bewolking vaker de overhand en vannacht koelt het niet verder af dan 16 graden. Tot zover het nieuws op je radio. Verzorgd door...

never needed anyone. And making love was just a

0: right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben Arno Drost. Goedendag. Activisten van Extinction Rebellion is het vanmiddag niet gelukt om de snelweg A12 bij Nieuwegein te blokkeren. De politie heeft ruim 20 mensen aangehouden en ingegrepen voordat demonstranten de snelweg konden betreden. Het protest was verboden en ook 3 auto's met demonstranten zijn in beslag genomen nabij de afslag Houten. Bij een verkeersongeluk op de N279 bij Helmond is een 80-jarige man uit Deurne overleden. In de middag botste hij met zijn auto op een vrachtwagen. De N279 is in beide richtingen afgesloten en de politie onderzoekt de toedracht van het ongeluk. In de Duitse stad Braunschweig heeft een familie ruim 1000 menselijke botten en tanden gevonden tijdens tuinrenovatie. De resten zijn volgens onderzoekers 50 tot 100 jaar oud en afkomstig van zowel kinderen als volwassenen. De politie sluit een misdrijf uit en behandelt de vondst niet als strafzaak. Peter Bos heeft gereageerd op de geruchten dat hij wordt genoemd als mogelijke bondscoach van het Nederlands elftal en geeft aan dat hij zich richt op PSV. De KNVB zoekt een opvolger voor Ronald Koeman, met onder andere Bos, Arne Slot en Erik ten Hag als genoemde namen in de media. Slot, Wiegman en ten Hag hebben niet inhoudelijk gereageerd op vragen over Oranje. Het weerbericht. In het noorden en oosten is er vrij veel bewolking en kans op een bui. In het zuiden is het overwegend zonnig. Van noord naar zuid is het 20 tot 26 graden. In de loop van de avond krijgt de bewolking vaker de overhand en vannacht koelt het niet verder af dan 16 graden. Tot zover het nieuws op je radio, verzorgd door het NNP. The world, it still keeps me awake. Still spinning around, it feels like a spell that I can't.

De nacht dat Bertus stierf, die nacht vergeet ik nooit.

0: right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben Arno Drost. Goedendag. Bij een verkeersongeluk op de N279 bij Helmond is een automobilist uit Deurne om het leven gekomen. De gemeente Deurne meldt dat het gaat om Gerard Daendels, die van 2000 tot 2010 burgemeester was. De automobilist kwam in de middag in botsing met een vrachtwagen. De weg is in beide richtingen afgesloten voor onderzoek. Activisten van Extinction Rebellion hebben vanmiddag vergeefs geprobeerd de A12 bij Nieuwegein te blokkeren. De politie hield de meeste demonstranten tegen en arresteerde ruim 20 mensen. Drie auto's die de parallelrijbaan kort blokkeren zijn in beslag genomen en de inzittenden zijn opgepakt. In het noordoosten van Spanje woedt een grote natuurbrand bij Calonje aan de Costa Brava, waarbij naar schatting 2400 hectare is getroffen en een boerderij en een huis zijn afgebrand. Er zijn geen gewonden gemeld. Ongeveer 12.000 mensen moeten binnenblijven en 150 mensen zijn geëvacueerd. In de Duitse stad Braunschweig heeft een familie bij tuinrenovatie meer dan 1000 menselijke botten en tanden gevonden. De politie onderzoekt de vondst, maar sluit een misdrijf uit en behandelt de zaak niet als strafzaak. De botten zijn tussen de 50 en 100 jaar oud en de identiteit van de overledene is niet bekend. Het weerbericht. Bewolking en het koelt af tot minimaal 16 graden. Op zondag zijn er meer wolkenvelden en is regionaal een spatje regen mogelijk. In het zuiden is er meer ruimte voor de zon. Tot zover het nieuws op je radio, verzorgd door het NNPA.

right back. Nieuws op je radio. Ik ben Arno Drost. Goedendag. Aan de Spaanse Costa Brava woedt sinds gisteren een grote natuurbrand bij Calonge, waarbij ongeveer 2400 hectare in vlammen is opgegaan. Ongeveer 12.000 mensen is gevraagd binnen te blijven en 150 mensen zijn geëvacueerd, maar er zijn geen gewonden gevallen. De brandweer heeft 70% van de rechterflank onder controle, maar waarschuwt voor oplaaien door de wind. In de Duitse stad Braunschweig heeft een familie bij het opknappen van hun tuin meer dan 1000 menselijke botten en tanden gevonden. Volgens onderzoekers zijn de lichaamsresten van kinderen en volwassenen en zijn ze tussen de 50 en 100 jaar oud. De politie sluit een misdrijf uit en het Duitse Openbaar Ministerie behandelt de vondst niet als een strafzaak. Bij een verkeersongeluk op de N279 bij Helmond is een 80-jarige automobilist uit Deurne om het leven gekomen. De gemeente Deurne meldt dat het gaat om voormalig burgemeester Gerard Daendels. Het slachtoffer botste in de middag met een vrachtwagen, waarna de N279 in beide richtingen werd afgesloten. De politie heeft vanmiddag in Nieuwegein ruim 20 klimaatactivisten van Extinction Rebellion aangehouden, nadat zij probeerden de snelweg A12 te blokkeren. De demonstratie was verboden en agenten hielden de meeste actievoerders tegen of verwijderden hen van de vluchtstrook. Ook zijn 3 auto's in beslag genomen bij een korte blokkade op de parallelrijbaan bij afslag Houten. Het weerbericht. Bewolking en het koelt af tot minimaal 16 graden. Op zondag zijn er meer wolkenvelden en is regionaal een spatje regen mogelijk. In het zuiden is er meer ruimte voor de zon. Tot zover het nieuws op je radio, verzorgd door het NNVA.

op je radio. Ik ben Arno Drost. Goedendag. In de Duitse stad Braunschweig heeft een familie bij het opknappen van hun tuin meer dan 1000 mensen

0: menselijke botten en tanden gevonden. Volgens onderzoekers zijn de lichaamsresten van kinderen en volwassenen en zijn ze tussen de 50 en 100 jaar oud. De politie sluit een misdrijf uit en het Duitse Openbaar Ministerie behandelt de vondst niet als een strafzaak. Aan de Spaanse Costa Brava woedt sinds gisteren een grote natuurbrand bij Calonge, waarbij ongeveer 2400 hectare in vlammen is opgegaan. Ongeveer 12.000 mensen is gevraagd binnen te blijven en 150 mensen zijn geëvacueerd, maar er zijn geen gewonden gevallen. De brandweer heeft 70% van de rechterflank onder controle, maar waarschuwt voor oplaaien door de wind. De politie heeft vanmiddag in Nieuwegein ruim 20 klimaatactivisten van Extinction Rebellion aangehouden nadat zij probeerden de snelweg A12 te blokkeren. De demonstratie was verboden en agenten hielden de meeste actievoerders tegen of verwijderden hen van de vluchtstrook. Ook zijn 3 auto's in beslag genomen bij een korte blokkade op de parallelrijbaan bij afslag Houten. Bij een verkeersongeluk op de N279 bij Helmond is een 80-jarige automobilist uit Deurne om het leven gekomen. De gemeente Deurne meldt dat het gaat om voormalig burgemeester Gerard Daendels. Het slachtoffer botste in de middag met een vrachtwagen, waarna de N279 in beide richtingen werd afgesloten.
1: Het weerbericht.
0: Bewolking en het koelt af tot minimaal 16 graden. Op zondag zijn er meer wolkenvelden en is regionaal een spatje regen mogelijk. In het zuiden is er meer ruimte voor de zon. Tot zover het nieuws op je radio, verzorgd door het NNPA.

0: in mono of kamerbreed stereo.
1: Zo, maar dat klinkt pittig.
0: Hits Power FM.

0: be right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben Arno Drost. Goedendag. De politie heeft vanmiddag in Nieuwegein ruim 20 klimaatactivisten van Extinction Rebellion aangehouden nadat zij probeerden de snelweg A12 te blokkeren. De demonstratie was verboden en agenten hielden de meeste actievoerders tegen of verwijderden hen van de vluchtstrook. Ook zijn 3 auto's in beslag genomen bij een korte blokkade op de parallelrijbaan bij afslag Houten. Bij een verkeersongeluk op de N279 bij Helmond is een 80-jarige automobilist uit Deurne om het leven gekomen. De gemeente Deurne meldt dat het gaat om voormalig burgemeester Gerard Daendels. Het slachtoffer botste in de middag met een vrachtwagen, waarna de N279 in beide richtingen werd afgesloten.

0: afgesloten. In de Duitse stad Braunschweig heeft een familie bij het opknappen van hun tuin meer dan 1000 menselijke botten en tanden gevonden. Volgens onderzoekers zijn de lichaamsresten van kinderen en volwassenen en zijn ze tussen de 50 en 100 jaar oud. De politie sluit een misdrijf uit en het Duitse Openbaar Ministerie behandelt de vondst niet als een strafzaak. Aan de Spaanse Costa Brava woedt sinds gisteren een grote natuurbrand bij Calonge, waarbij ongeveer 2400 hectare in vlammen is opgegaan. Ongeveer 12.000 mensen is gevraagd binnen te blijven en 150 mensen zijn geëvacueerd, maar er zijn geen gewonden gevallen. De brandweer heeft 70% van de rechterflank onder controle, maar waarschuwt voor oplaaien door de wind.
1: Het weerbericht.
0: Bewolking en het koelt af tot minimaal 16 graden. Op zondag zijn er meer wolkenvelden en is regionaal een spatje regen mogelijk. In het zuiden is er meer ruimte voor de zon. Tot zover het nieuws op je radio, verzorgd door het NNPA.

0: right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben Arno Drost. Goedendag. Aan de Spaanse Noordoostkust woedt sinds gisteren een grote natuurbrand die ongeveer 2400 hectare heeft getroffen. Ongeveer 12.000 mensen, onder wie Nederlanders, zijn opgeroepen binnen te blijven vanwege rook- en brandweerwerkzaamheden. 150 mensen zijn geëvacueerd. De brandweer heeft 70% van de rechterflank onder controle, maar zuidelijke wind kan het vuur doen oplaaien. In Braunschweig heeft een gezin bij het renoveren van hun tuin meer dan 1000 menselijke botten en tanden gevonden. De resten zijn volgens onderzoekers 50 tot 100 jaar oud en afkomstig van zowel kinderen als volwassenen. De politie en het Openbaar Ministerie sluiten een misdrijf uit en behandelen de vondst niet als strafzaak. Fans van het Marokkaanse voetbalelftal vieren in heel Nederland de overwinning op Canada, waarmee Marokko zich plaatste voor de kwartfinales van het wereldkampioenschap. In onder meer Den Haag en Rotterdam zijn straten afgesloten om ongeregeldheden te voorkomen. In Den Haag is de Schilderswijk afgezet en op verschillende plekken wordt zwaar vuurwerk afgestoken. Meer dan 30.000 demonstranten hebben geprobeerd het partijcongres van de radicaal-rechtse AfD in Erfurt te blokkeren. Maar het congres is doorgegaan en de twee partijleiders zijn herkozen. De politie

0: Politie meldt dat twee journalisten zijn mishandeld en naar het ziekenhuis gebracht. 6000 agenten waren ingezet en de meeste AFD-gedelegeerden waren al vroeg aanwezig.
1: Het weerbericht.
0: Bewolking en het koelt af tot minimaal 16 graden. Op zondag zijn er meer wolkenvelden en is regionaal een spatje regen mogelijk. In het zuiden is er meer ruimte voor de zon. Tot zover het nieuws op je radio, verzorgd door het NL.

right back. Nieuws op je radio. Ik ben Arno Drost. Goedendag. Aan de Spaanse Noordoostkust woedt sinds gisteren een grote natuurbrand die ongeveer 2400 hectare heeft getroffen. Ongeveer 12.000 mensen, onder wie Nederlanders, zijn opgeroepen binnen te blijven vanwege rook- en brandweerwerkzaamheden. 150 mensen zijn geëvacueerd. De brandweer heeft 70% van de rechterflank onder controle, maar zuidelijke wind kan het vuur doen oplaaien. In Braunschweig heeft een gezin bij het renoveren van hun tuin meer dan 1000 menselijke botten en tanden gevonden. De resten zijn volgens onderzoekers 50 tot 100 jaar oud en afkomstig van zowel kinderen als volwassenen. De politie en het Openbaar Ministerie sluiten een misdrijf uit en behandelen de vondst niet als strafzaak. Fans van het Marokkaanse voetbalelftal vieren in heel Nederland de overwinning op Canada, waarmee Marokko zich plaatste voor de kwartfinales van het wereldkampioenschap. In onder meer Den Haag en Rotterdam zijn straten afgesloten om ongeregeldheden te voorkomen. In Den Haag is de Schilderswijk afgezet en op verschillende plekken wordt zwaar vuurwerk afgestoken. Meer dan 30.000 demonstranten hebben geprobeerd het partijcongres van de radicaal-rechtse AfD in Erfurt te blokkeren. Maar het congres is doorgegaan en de twee partijleiders zijn herkozen. De politie meldt dat twee journalisten zijn mishandeld en naar het ziekenhuis gebracht. 6.000 agenten waren ingezet en de meeste AfD-gedelegeerden waren al vroeg aanwezig. Het weerbericht. Bewolking en het koelt af tot minimaal 16 graden. Op zondag zijn er meer wolkenvelden en is regionaal een spatje regen mogelijk. In het zuiden is er meer ruimte voor de zon. Tot zover het nieuws op je radio, verzorgd door het NNPA. This is the sound.

0: right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben Arno Drost. Goedendag. Aan de Spaanse Noordoostkust woedt sinds gisteren een grote natuurbrand die ongeveer 2400 hectare heeft getroffen. Ongeveer 12.000 mensen, onder wie Nederlanders, zijn opgeroepen binnen te blijven vanwege rook- en brandweerwerkzaamheden. 150 mensen zijn geëvacueerd. De brandweer heeft 70% van de rechterflank onder controle, maar zuidelijke wind kan het vuur doen oplaaien. In Braunschweig heeft een gezin bij het renoveren van hun tuin meer dan 1000 menselijke botten en tanden gevonden. De resten zijn volgens onderzoekers 50 tot 100 jaar oud en afkomstig van zowel kinderen als volwassenen. De politie en het Openbaar Ministerie sluiten een misdrijf uit en behandelen de vondst niet als strafzaak. Fans van het Marokkaanse voetbalelftal vieren in heel Nederland de overwinning op Canada, waarmee Marokko zich plaatste voor de kwartfinales van het wereldkampioenschap. In onder meer Den Haag en Rotterdam zijn straten afgesloten om ongeregeldheden te voorkomen. In Den Haag is de Schilderswijk afgezet en op verschillende plekken wordt zwaar vuurwerk afgestoken. Meer dan 30.000 demonstranten hebben geprobeerd het partijcongres van de radicaal-rechtse AfD in Erfurt te blokkeren. Maar het congres is doorgegaan en de twee partijleiders zijn herkozen. De politie meldt dat twee journalisten zijn mishandeld en naar het ziekenhuis gebracht. 6.000 agenten waren ingezet en de meeste AfD-gedelegeerden waren al vroeg aanwezig. Het weerbericht. Bewolking en het koelt af tot minimaal 16 graden. Op zondag zijn er meer wolkenvelden en is regionaal een spatje regen mogelijk. In het zuiden is er meer ruimte voor de zon. Tot zover het nieuws op je radio, verzorgd door het NSBA.

0: right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben Arno Drost. Goedendag. Aan de Spaanse Noordoostkust woedt sinds gisteren een grote natuurbrand die ongeveer 2400 hectare heeft getroffen. Ongeveer 12.000 mensen, onder wie Nederlanders, zijn opgeroepen binnen te blijven vanwege rook- en brandweerwerkzaamheden. 150 mensen zijn geëvacueerd. De brandweer heeft 70% van de rechterflank onder controle, maar zuidelijke wind kan het vuur doen oplaaien. In Braunschweig heeft een gezin bij het renoveren van hun tuin meer dan 1000 menselijke botten en tanden gevonden. De resten zijn volgens onderzoekers 50 tot 100 jaar oud en afkomstig van zowel kinderen als volwassenen. De politie en het Openbaar Ministerie sluiten een misdrijf uit en behandelen de vondst niet als strafzaak. Fans van het Marokkaanse voetbalelftal vieren in heel Nederland de overwinning op Canada, waarmee Marokko zich plaatste voor de kwartfinales van het wereldkampioenschap. In onder meer Den Haag en Rotterdam zijn straten afgesloten om ongeregeldheden te voorkomen. In Den Haag is de Schilderswijk afgezet en op verschillende plekken wordt zwaar vuurwerk afgestoken. Meer dan 30.000 demonstranten hebben geprobeerd het partijcongres van de radicaal-rechtse AfD in Erfurt te blokkeren. Maar het congres is doorgegaan en de twee partijleiders zijn herkozen. De politie meldt dat twee journalisten zijn mishandeld en naar het ziekenhuis gebracht. 6.000 agenten waren ingezet en de meeste AfD-gedelegeerden waren al vroeg aanwezig. Het weerbericht. Bewolking en het koelt af tot minimaal 16 graden. Op zondag zijn er meer wolkenvelden en is regionaal een spatje regen mogelijk. In het zuiden is er meer ruimte voor de zon. Tot zover het nieuws op je radio.

nieuws op je radio. Ik ben Arno Drost. Goedendag. Aan de Spaanse Noordoostkust woedt sinds gisteren een grote natuurbrand die ongeveer 2400 hectare heeft getroffen. Ongeveer 12.000 mensen, onder wie Nederlanders, zijn opgeroepen binnen te blijven vanwege rook- en brandweerwerkzaamheden. 150 mensen zijn geëvacueerd. De brandweer heeft 70% van de rechterflank onder controle, maar zuidelijke wind kan het vuur doen oplaaien. In Braunschweig heeft een gezin bij het renoveren van hun tuin meer dan 1000 menselijke botten en tanden gevonden. De resten zijn volgens onderzoekers 50 tot 100 jaar oud en afkomstig van zowel kinderen als volwassenen. De politie en het Openbaar Ministerie sluiten een misdrijf uit en behandelen de vondst niet als strafzaak. Fans van het Marokkaanse voetbalelftal vieren in heel Nederland de overwinning op Canada, waarmee Marokko zich plaatste voor de kwartfinales van het wereldkampioenschap. In onder meer Den Haag en Rotterdam zijn straten afgesloten om ongeregeldheden te voorkomen. In Den Haag is de Schilderswijk afgezet en op verschillende plekken wordt zwaar vuurwerk afgestoken. Meer dan 30.000 demonstranten hebben geprobeerd het partijcongres van de radicaal-rechtse AfD in Erfurt te blokkeren. Maar het congres is doorgegaan en de twee partijleiders zijn herkozen. De politie meldt dat twee journalisten zijn mishandeld en naar het ziekenhuis gebracht. 6.000 agenten waren ingezet en de meeste AfD-gedelegeerden waren al vroeg aanwezig. Het weerbericht. Bewolking en het koelt af tot minimaal 16 graden. Op zondag zijn er meer wolkenvelden en is regionaal een spatje regen mogelijk. In het zuiden is er meer ruimte voor de zon. Tot zover het nieuws op je radio. Verzoek.